0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Your community station.
5: Your community station.
4: This is Helderberg FM.
5: 93.6.
2: Year.
5: For you.
6: Come to Wings Over Winelands, the most beautiful air show in the country. Join us at Vergelegen Wine Estate on Saturday the 16th of May for an unforgettable family day out. Wine tasting, picnic under the trees and watch world-class aerial displays overhead. Gates open at 8, show starts at 10. Book now on Quicket, don't miss it. Hosted at Vergelegen Wine Estate, brought to you by Nedbank, the Hatfield Motor Group and accommodation sponsor, Erinvale Estate Hotel and Spa.
7: Is ons so 10 minute na 5, goeiemorgen, as jy nog net ingeskakel om in hand van die skoon met jou Sunrise Shake-Up Show. Ons het geluister na Rubberduck, net so voor dit First to Leave. Dis nou tyd, kom kyk bykie na die weer vir vandag en vir die rest van die week. Moet sê, vandag gaan 'n prachtige dag wees. Ons begin hier in die Strand Helderberg area, Gordonsbaai, somers het wees op die oomblik so 14 grade. En vandag het ons 'n prachtige sonskyndag met wolke, bewolkte weer wat deurkom, maar temperature matig met 'n maximum van 20 en 'n minimum van 30, maar dan verander alles somme hier vanaf vanaand as dit hier van sondag, maandag en dinsdag, woensdag baie koud raak met stormachtige reën weer wat ons kan verwag. Wat morgen betref is dit hier reën weer wat ons kan verwag met koelerige weer as die temperature gaan daal tot en met 10 grade maximum en 'n minimum van 8. Maandag lyk het of ons 'n bietjie sonskyn gaan hê, maar temperatuur nog steeds laag, een maximum van 12 en een minimum van 7, en dan hier van dinsdag, woensdag af, het ons stormachtige reënweer wat ons kan verwag. Temperatuur is so tussen 13 en 16 grade, met een minimum van 8 vir die Strand Helderberg, Area Gordonsbaai. Vandag die wind nie so erg nie, so 5 knope, maar ek sien hier van morgen, dinsdag en woensdag, gaan ons stormachtige weer hee. So wees maar net bedag daarop. Kom eens kyk hoe lyk Grabouw, vanmorgen een lekker koelerig, vanmorgen so 6 grade op die oomblik indien jy nou net daar buiten is. Maar vandag het ons een mooi dag wat aan betref daar in Grabouw, bewolkte weer wat kan verwag word met temperature een matige 19 van maximum en een minimum van 7. En dan morgen het ons koelerige weer met reënweer wat ons kan verwag. Die temperatuur daal somme met 10 grade as ons een maximum gaan hê van slechts 10 grade en minimum van 8. Dan maandag is sonskyndag, maar koelerig, maximum 12 en minimum van 7. En dan dinsdag en woensdag reënweer wat ons kan verwag met stormachtige toestande. Temperatuur is so tussen 13 en 16 grade, maximum minimum van 8. Vandag ook net so 5 knope wat die wind dan betref, maar ek seker daar van hier van maandag, dinsdag en woensdag het ons heel wat wind wat gaan waai. Wat die Stellenbosch aan betref is so 7 grade op die oomblik, ook vandag 'n prachtige sonskyndag met 'n bietjie wolke, temperatuur matig, maximum 21 en 'n minimum van 8, maar morgen is dit lekker koud met reën en geweer. As die temperatuur gaan daal tot en met 10 grade met reën wat ons kan verwag, 'n minimum van 8, 'n maximum van 10 en dan maandag gesonskyndag, maar lekker koelerig, een maximum van slechts 12 grade, een minimum van 7, en dan dinsdag en woensdag het ons lekker reënweer, wat ons kan verwag, moontlike stormachtige toestande, temperature van so tussen 13 en 16 grade. Eers hier van donderdag af gaan dit lekker matig raak. Ons kyk na Kaapstad op die oomblik so 13 grade, vandag ook een bewolkte dag met een bietjie sonskynweer wat gaan deurkom, een temperature maximum van 20 en een minimum van 30, en morgen het ons weer redderige dag daar in Kaapstad, temperature laar, maximum van slechts 15 grade, minimum van 11. En dan maandag sonskyndag, maar temperature nog steeds laag, een maximum 16 en een minimum van 12. En dan dinsdag en woensdag het ons koelerige dag met reën wat gaan val met stormachtige toestande. Temperature so wissel so vanaf 17 tot en met 18 grade en een minimum van 13. As ons vinnig kyk na die sonsopkoms vanmorgen hier in die Helderberg so 26 minute na 7 en vanavond gaan die son onder 5 minute voor 6. Dis wat jy weer aan betref vir vandag en soms so vir die rest van die naweek en ook vir die rest van die week wat volg en ja, heel wat reën op pad en stormachtige toestande, so maak gereed vir koel en nat toestande vir die volgende paar dae. Ons luister na Greg Lucas wat sê Anti-Scrupple.
8: Young love, 16, small town,
1: big dreams. You ripped my heart right off my sleeve.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.